Precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Thank you.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: Altijd in je pakket. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wil je een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Porta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
10: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
11: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
10: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag.
7: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
19: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.

0: Jam. Samen met The Script en The Hall of Fame.
1: Dit is Welkom Weekend met Sjoerd Duikaerts.
0: Ja, een hele goede morgen op deze zaterdag 26 september. Het is bij mij 12 minuten over 8. En belooft volgens mij een mooie dag te worden. 23 graden zou er in het verschiet liggen. Tenminste, dat geeft hij nu aan. En ik moet altijd maar zien of het ook daadwerkelijk zo uitkomt. Maar hoe dan ook, we maken er samen een heel mooi begin van dit weekend van. Kijk, als je de deur nu al openzet, dan heb je kans dat je dit hoort. Het is toch lekker wakker worden. Maar je kunt ook gewoon lekker onder de deken blijven liggen en de komende uren blijven luisteren. Ik heb uittips voor je, ik heb mooie gesprekken, heerlijke muziek. En daar kun je trouwens ook zelf inbreng in hebben. Als je denkt, nou, weet je, het is allemaal leuk wat je draait, maar ik wil een beetje rustig wakker worden. Ik word helemaal gek van dat ding dat iedere morgen afgaat. Want misschien moet je, of mag je zo meteen wel aan het werk. Ja, en dan gaat hij weer, hè, die wekker.
1: De snoesplaat.
0: En je kunt zelf daar wat aan doen. Kijk, dat die wekker gaat, daar kunnen we niets aan doen. Maar je kunt wel nog even snoezen. Sla hem even uit, tik hem even af. En dan geef je mij door welk liedje je wil horen om nog even een beetje weg te dommelen. Even lekker snoezen, zoals dat mooi heet. Mag je doen via de L1-app. Even inspreken is altijd prima. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou weet je, zaterdagochtend, het was vrijdagavond wat later geworden, ik heb nog niet heel veel stem, een berichtje tikken, allemaal goed. Dus laat het even weten, welk liedje moet ik voor je draaien om die, ja, die ochtend nog een beetje voor je op te rekken. Ik hoor het heel graag via de L1-app. Dat en zometeen heel veel meer. Oh ja, en natuurlijk, ik zei het al, heel veel fijne muziek om het weekend te beginnen. Welkom weekend hier op L1 met Tupac en Changes.

0: never change.
1: Ja, Tupac. Heel veel dingen veranderen, maar some things will never change. Zo is het. Dit is Welkom Weekend hier op L1. Zaterdagochtend 8:15 geweest. En even lekker ontwaken. De komende uurtjes neem ik je mee op sleeptouw. Ik sleur je eigenlijk uit je bed. Maar rustig aan, hè. We hebben nog even te gaan. Uiteraard kijken we ook terug. Niet alleen vooruit, maar ook terug. Want het was natuurlijk wel een week. Wat een week, zou je kunnen zeggen. Een kort overzicht van wat er afgelopen week allemaal voorbij gekomen is. Ik zet het voor je op een rij. Even terug naar maandag, want daar beginnen we vaak dan de week. Toen konden de Venlose zanger Mario Peters een beetje bijkomen van wat hem vorig weekend allemaal is overkomen. Hij won de Jo Erenspries 2026. Dat kunnen we natuurlijk gewoon in het Limburgs doen. Kreeg de aanmoedigingspries tijdens de Luisternacht van de Nacht van het Limburgse Leed in zijn toestad. En op maandag, ja, toen waren we wel weer onder de levendeur. En toen vertelde de heer dat de prijs meer is dan alleen een prijs voor hem persoonlijk.
2: Ja, de Jo Erenspries is natuurlijk de gesticht aan, dat ging ik dan. Maar er is ook wel een opsteken door het ganse team en alle bandjes voor dat we samen de muziek mee maken. En dat je apprecieert weer. Dat is gewoon heel erg tof.
1: Ja, nou, dat is zeker hoor. Daarna dinsdag, want toen ging het allemaal over een oude vlooidoes. En dan denk je, hè, een oude vlooidoes? Ja, op het eerste gezicht is zo gaat natuurlijk niks bijzonders. Veel goed dat meestal bij het eindpapier. Maar voor de familie Mestrom is het misschien wel de belangrijkste douche uit de bakkerij. Er zitten tientallen, misschien wel honderden geschreven recepten in. Bakkerij Mestrom bestaat inmiddels 85 jaar. En pap en de zoon die maken gebruik van die recepten, volgens mij. Is niet van de opa afkomstig?
3: Mijn zoon is sinds een jaar binnen het bedrijf. En hij vindt dat natuurlijk wel super interessant om te kijken van, ja, waar was opa mee bezig? Wat voor recepten maakte, gebruikte hij? Kan ik dat een beetje vertalen naar de huidige tijd?
4: Eigenlijk heel gek. Maar ik denk dat smaken niet per se altijd hoeven te veranderen.
1: Nee, zeker. Sommige dingen die blieven groen lekker. Gonsdag, toen ging het over de Sint-Remigiuskerk in Schummert. Bestaat 100 jaar. Het is een prachtig gebouw. Ontworpen door de zuins van Pierre Kuipers. Maar het gebouw is toch nog niet zo slecht onttoog geweest. De toren is in zeer slechte staat. Moet gerestaureerd worden. Ja, en er wil ze maar aankomen. De parochie heet er de Saint-Nietveur.
5: Hij is nu eigenlijk te groot. Maar ja, goed, dat kun je de mensen van 100 jaar geleden niet verwijten. Want toen ging iedereen naar de kerk. Dus toen kon men zo'n grote kerk vullen.
6: Heeft het dan wel zin om zo'n kerk te restaureren?
5: Dat ben je verplicht, omdat het een rijksmonument is. Maar dat je er ook wat aan moet doen. Bijdragen in de zin van er naartoe te gaan bij vieringen. Maar ook financieel de onderskerk te ondersteunen. En anders staat hij er de volgende 100 jaar niet meer.
1: Nee, dus als ze zelf ook wel gaat van doen, wil ze van dat uitzicht daar kunnen blijven genieten. Dan donderdag, dat hebben ze misschien wel eens gezien, of misschien gehuurd, als ze een streekbus geweest, met gitaar onder de armen en een tamboerijn in de hand. Een vrolijke, spanstallige stemmen. Lappen ze dan door de stad en dan huur ze dat over de terrassen. Dat zien de studenten van de zogeheten Tuna de Universitaria Maastricht. Ik denk dat ze dat een beetje op zijn Spans moet spreken. Die lieken alleen op pad voor een vrolijke serenade, maar er zit vuil mee achter hun muziek.
7: Tuna is een Spaanse studententraditie. Voor de mensen die het kennen, een dispuut waar we muziek maken.
8: Español.
7: Het stamt uit, origineel vanuit de middeleeuwen en dat verklaart de pakjes ook wel. En het komt allemaal uit Spanje en Portugal en is afgereisd naar Zuid-Amerika. En sinds ruim 30 jaar ook hier in Nederland.
1: Ja, dus allemaal het bewonderen, maar vooral ook te beluisteren daar in Maastricht. En dan, ja, dit ligt wel vers in het geheugen. Hè. Gisterochtend, toen wordt het toch wakker. Met misschien wel een van de schoenste voorzetten in het voetbal van de afgelopen tijd. Zeker essen, alles met rekens. Hè? Debuut, een Limburger, de Interland Nederland-Duitsland, altijd bijzonder. En hij was ook medebezorger van een punt.

boetekentje rechtervoort vanaf die linkerflank. Zo'n bananenkromming zat erin. Geweldig om te zien. En inderdaad, ach wel aardig afgemaakt. De wedstrijd eindigde in N tegen N. Hey, ik begon er dit overzicht met. Over Marinho Peters, die de Jo Erenspries won. Ja, daar kan ze natuurlijk over praten. Maar misschien nog wel beter is hem dan een leedje te laten huren. En dit vind ik zo'n prachtig leedje. Nu op LN, Marshmallow Moonshine en het kapelke in de loch.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. En als je een beetje kent, dan werd ze er dicht al dan snel vandoor gewoon.
1: Welkom weekend.
0: Ja, dit is Welkom Weekend, zaterdagochtend 26 september. Sommige lui weurtjes wakker, anderen dat zien van die vroege vogels. Maar wees er ook best, ik praat hier even bij over wat er de afgelopen oren aan nuitjes voorbij is gekomen. Ik kan het natuurlijk ook zelf terugvinden via onze website l1nieuws.nl. Ja, nog prettiger is als ik die even vertel, want dan hoef ze helemaal niks te doen. Gewoon lekker onder de deken blijven liggen. Er is wel het een en ander gebeurd. In de nacht van vrijdag op zaterdag is bijvoorbeeld een persoon overleden bij een ongeluk op de A76 bij Schinnen. De hulpdiensten die worden rond 3 uur gewaarschuwd. Het slachtoffer wordt door meerdere voertuigen geraakt. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet gans duidelijk. De politie deed onderzoek naar meerdere scenario's. Beter nooit zwaarder voor Mark van Bommel en Boudewijn Zende, want die wonnen met Bels met 2-0 van Italië. Ja, dan ga ik er maar eens aan staan. En dan met kende van Bommel een succesvolle start als bondscoach van onze zuiderburen, of als het vernoemd Limburg bekijkt, kunnen toch de westerburen zien. Hè? Ja, ik moest even denken. Bels stond bij rust met 1-0 voor. Luke Bakio die maakte later de 2-0. En Van Bommel was sinds zijn vertrek bij Antwerp in 2024 zonder trainersklus, maar nu dus weer succesvol. Nou, iedere deze week natuurlijk het succes voor zoon Ruben. Dus een schone voetbalweek daar in huizen van Bommel. Daar nog even naar Maastricht. Dat gaat de komende jaren flink investeren. Dat wordt bekendgemaakt bij de begroting. Volgens mij geeft de stad jaarlijks ongeveer 700 miljoen uit. Maar er komt de komende periode 200 miljoen extra bij dat wordt geïnvesteerd. Er komt de algemene reserve. De stad wil groeien van 126.000 inwoners nu 140.000 inwoners in 2040. Ja, dan moet er natuurlijk ook gaat gebeuren. Genoeg huizen, genoeg banen. Dus kumpen 20 miljoen voor betaalbare woningen, 20 miljoen voor monumenten, 28 miljoen voor een extra investering in de Brightlands Maastricht Health Campus, hoe je dat in groot Limburgs hebt. En ook nog eens 10 miljoen bijvoorbeeld voor een vergroeningsfonds. Nou, dat zien zo'n aantal berichten die ik evenveldig op een rijke heb gezet. Ik heb zo meteen ook nog het schoensveldig. Maar ik wil je toch ook nog even eraan herinneren, ja, voordat ze het vergeet. Ik ben het namelijk niet vergeten. Zo meteen aandacht voor
1: de snoesplaat.
0: Ja, met welk leedje wil ze nog even rustig in bed blijven liggen? Je hebt ze nog wat zal over zeggen. Een paar minuutjes om het door te geven. Hey, ik stil even af, hè, wat zou ik zeggen? 3 minuut 35, want zo lang doort het liedje nog van Madonna en Holiday.

0: Madonna en Holiday, het is wat niet voor.
1: De snoesplaat.
0: Ja, want ik kan me dat wel voorstellen. Kijk, als ze vroeg op moest, ik moest dat vanmorgen ook. Of ik mocht dat ook, maar ja, ik was natuurlijk al 5 keer wakker geweest. Dat gebeurde als een babycups. Dan is dat niet altijd even prettig. En lijkt er een beetje allemaal voor zijn wekkershubs. Ik had vroeger zo'n oude, zo'n van metaal met wie van die belkjes erop. En dat er zo'n heenbeekje zo tik, tik, tik, tik ertussen gaat. Nou, dan wordt het gans hoes wakker. Ik denk het ganse plein. Maar dan zag hij inderdaad die irritante. En dan duist me hoe dan denkt, ik wil gaat huren. Wat mijn ochtend gevoelsmatig nog gaat kunnen verlengen. Hoe ik even lekker in bed kan blijven liggen. Ik kreeg er een paar schoenen binnen op het frieten van mijn bank van Johnny Blanco. Dank wel, veel voor het doorgeven. Wij hebben ook nog binnengekregen La Vie en Rose van Grace Jones. En Cat Stevens' Morning Has Broken. En dan is altijd de vraag, ja, welke zou het dan weer? Hebben we nog even kijken of het gaat van Pauke of zo? Het is deze keer geworden. Cat Stevens. And Morning Has Broken. Het is toch lekker wakker worden.

Cat Stevens en Morning Has Broken. Hey, in welkom weekend op LN. En ja, ik zag het dus straks al. Ik heb een aantal berichten metgenomen over wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is. Je kunt ze allemaal terugvinden op onze website l1nieuws.nl. En Ending wil ik zich ook zeker aanraaien. Dat kan ik niet zelf gewoon vertellen. Dat moest gewoon zelf gewoon lezen. Dat is een uitgebreider interview, een prachtig interview met Arno Adams. Misschien niet de bekendste dialectartiest van Limburg, maar wel een van de meest authentieke en iemand die echt prachtige liedjes heeft gemaakt. En ik heb maar een klein excuus nodig om dit liedje te draaien. Over prachtige liedjes gesproken. Ah, dit gaat door merg en been. Geweldig. Arno Adams en Splinters in plaats van Vlinders.

0: Griekse dat niet doen.
1: Ah, geweldig nummer. Arno Adams en Splinters in plaats van Vlinders. En ga ik dat lezen, dat uitgebreide interview met Arno Adams op onze website lenieuws.nl. Daar gaat heel anders, want het is vandaag Burendag. Dat is ja een moment voor een testje koffie met de buurvrouw die bijvoorbeeld eenzaam is. Of een leuk straatvies hè, met z'n allen. Of groen als excuus om elkaar nu eens echt beter te leren kennen. Nou, ik ga nog even praten met Josje Smeets, gelukspsycholoog. En dan is mijn eerste vraag, Josje, wie is Tieneband met 10 buren?
2: Ja, net zoals het grappig is. We hebben een hartstikke leuke straat. Echt een hele goeie band eigenlijk. Maar de kinderen die zijn het oor. En ik merk wel dat als ze niet op de show komt, dat ze dan de buren gaan minder zoeken. Dus de triggers mij wel. Ik denk, het wordt tijd voor weer een godfeestje.
1: Ja, dat heb ze dik. Zijn kinderen die dan onderling met elkaar gaan spelen. Of bijvoorbeeld als ze een hond hebben, die liet ze uit. Dan raakt ze snel aan de praat. Maar als ze dat allemaal niet hebben, dan moet ze het gewoon zelf doen.
2: Ja, zeker. Maar ik ben zelf een hardloper, dus ze zien me alleen maar rennen door de buurt. Dus dat is altijd het haakje. En Josje, ben je wel bezig? Ja, zeker.
1: Ah, kijk eens aan. Hey, want ze zeggen altijd beter een goede buur dan een verre vriend. Maar die kind staat misschien gaat gelaagder uitleggen, want dat schijnt heel erg woer te zien.
2: Absoluut, ja. In de psychologie heet dat met een deurwoord het proximity effect. Hmm. Dat is het nabijheidseffect. En wat bleek op het moment dat ze elkaar dikker zuus en korter bij elkaar moens, dan vindt ze elkaar A, sympathieker en B, dan heeft ze een betere band dan wanneer ze een keer in de 3 of 4 maand met een en al spreekt. Dus zelfs al heeft ze niet een goede vriend in Amsterdam. En bij wijze van spreken zien ze elkaar een paar keer en de kind meteen weer instappen. Het is altijd gezellig. Mm. Dan nog is dat effect minder goed dan die buurman of buurvrouw wat ze een paar keer per week spreekt en die echt volledig op de hoogte is van alle trelen en zelen.
1: Oh. Hey, ja. En wat gebeurt er dan in mijn lief of in mijn kop? Gebeurt er ook echt het fysiek met stofjes of?
2: Zeker. Op het moment dat zich in de nabijheid contact maakt, dus gewoon even een snel praatje over het weer, weet ik veel, dan maakt ze oxytocine aan. En oxytocine, dat is het knuffelhormoon. En dat zorgt ervoor dat ze meer vertrouwen heeft onderling, dat ze gewoon een fijn verbindingsgevoel krijgt. En dat ze de ander ook sympathieker vindt. Dus wie dikker ze in is dus, wie meer oxytocine aanmaakt, waardoor ze degene die ze dikker zuust en dus korter bij woont, steeds leuker gaat vinden. En dat is de reden dat ze liever een goede buur heeft dan een verre vriend.
1: Ja, en het maakt het ongemakkelijker om elkaar dan bijvoorbeeld eens even gaan aan te spreken van, hey, je zal een keer samen de hek knippen of zou zich volgende week zaterdag get zachter kunnen doen met de muziek.
2: Precies, of kind, alsjeblieft mijn pakketjes aanleveren, want ik ben al deze week niet. Allemaal dat soort dingen. En ja, precies dat. En door dat vertrouwen, hè, dat ze gaat wie in elkaar durft te vragen, voelt ze zich ook op een rare manier veiliger. En het schijnt dus zo te zien dat luid die zeggen, ik woon in een veilige buurt, dat niks te maken heeft met inbraak of criminaliteitscijfers. Dat heeft alleen maar te maken met het subjectieve gevoel van, ik ben verbonden met de buren. Dat is super interessant.
1: Ja, ja, ver hebben die ook in de straten van die buren. Die als een soort pakketpunt fungeren.
2: Want, ah ja?
1: Ja, dat kunt nogal gedaan. En zeker wie langer de straat, wie meer pakketten. Maar dat is wel fijn dat ze af en toe dan bij elkaar terecht kunt. Hey, wie maak ik contact met de buren, zeg maar, als ik nog geen contact heb? En die denk, nou, vandaag buurdag, misschien wel zo'n kapstokje om eens eigenlijk die stap te ondernemen. Ik moet er al een tijdje, maar ja, verzeker elkaar alleen een hooi of een knikje en dan loop ik weer naar binnen. Wie kan ik dan toch makkelijk contact leggen?
2: Ja, dat klinkt best wel een beetje spannend, want sommige buren die hebben er gewoon geen behoefte aan, die hebben geen oog in de straat. Maar meestal moet het vergeet gemeenschappelijk schoon. Ja, weer, ja, dat is echt een verschrikkelijke doodoener, maar daar heeft iedereen het over. Maar ja, wat ze gemeenschappelijk hebben. En in een straat hebben ze dat dus niks. Dus ze kunnen het altijd hebben over, vindt ze ook, dat hij zoveel toeristen parkeren in de straat. Of, mijn god, die bui mogen wel eens gesnoeien, maar niet uit. Gaat wel van zijn wet, dat het gemeenschappelijk is. Dan raakt ze altijd de ander met, op een manier dat er heel geer oog een pruitje wil maken. Dus de gemeenschappelijke grond, dat is het belangrijkste.
1: Ja, precies. Ja, dat is een schone aanleiding. Burendag, nog één vraag, ja, ook even voor mezelf. Want ik heb 2 hunden en dan loop ik dat dekster met. En denk vind ik altijd ongemakkelijk. En dan maak ze altijd pruitjes met andere lui die ook een hond hebben. Want die gewoon al elkaar ruiken. Ja, dan kunnen ze niet doorlopen, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar ik weet altijd wie die hun van die andere lui heet. Want die zeggen dan, kom bel, hoe lopen ze door? Of nou ja, noem maar op. Ik weet nooit wie die lui heet. Maakt dat nog gedoe?
2: Dat is zo heerlijk. Waarom vraag je dat niet dan?
1: Dat zou ik kennen. Ja, misschien is dat wel omdat sommige dingen inderdaad, weet je wel, hebben ze elkaar 10 keer al gesproken. En dan vult het een beetje ongemakkelijk. Zeg, God.
2: En dat is dus de leuke, want op het moment dat ze zich kwetsbaar opstelt, dat ze dus eigenlijk faalt en niet zien van, ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik weet niet de hond, maar neem niet zelf uit. Dat is just zo lachwekkend bijna, dat ze een betere opening krijgt. Ze zich kwetsbaar opstellen, komt er een beetje adrenaline bij de oxytocine en daardoor krijgt ze een nog betere band als die ander dan reageert. Dus doe maar gewoon, best maar met de billen bloot en zeg maar, ik weet niet wie ze het.
1: Oké, dan weten alle mijn buurtgenoten bij deze dat ik ze allemaal gewoon vragen naar hun naam. Josje, dank je wel. Gij ik vandaag zelf nog met de buren doen? Of alleen langsrennen?
2: Ik ga met vakantie voor hem doen. Maar ik zal een hele langzame wandeling naar de stad. En dan zal ik iedereen even aanspreken. Ik ga het speciaal doen.
1: Hartstikke goed. Dank je wel, Josje Smees, gelukspsycholoog. Dus ja, de wet zet, als er niks georganiseerd werd officieel vanuit Burendag, kunnen ze elkaar toch vandaag beter leren kennen. En wie weet, huurt die buurman of buurvrouw dit gesprek wel? Zet de koffie al verder? Of, ik doe even naar de klok, misschien beter nog even wachten. Ik kan heer of zie nog even de ochtendjas doen en de kleier aantrekken. En ik kan sticht dit een programma afluisteren. Want dat is natuurlijk ook wel lekker.
0: Liefde voor Limburg. 1. L1.
1: Met Kygo en Selena Gomez. En It Ain't Me.

Ja, zo werd het liedje van Kygo en Selena Gomez. Zo meteen, want we kabbelen langzaam richting het eind van dit eerste oor. Een tweede oor, dat verwacht je niet, maar het is toch echt zo. Met heel veel wat ik nog met zich wil bespreken. Uiteraard de sport, dan denk je, nou, dat zal wel gevoetbald zien. Ja, maar nee, door de Limburgse clubs. Die komen later in actie, dus toch gewoon voor op vooruitblikken. We hebben Formule 1, we gaan nog daten. Niet die en ik. Maar goed, wie het dan wel zit, dat vertel ik zich allemaal zo meteen. Ja, en dan dacht ik, nou weet je wat, dan is er ook nog wel ruimte voor een van de beste bands ter wereld. Volgens sommigen de beste. Nou, in die discussie kon ik me niet mengen. Wat ik wel kan vertellen is dat dit een heerlijk nummer is. De Rolling Stones, hey, in Welkom Weekend op L1.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
9: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
11: Sporta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Sporta.
12: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
13: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen. Maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden.
15: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
19: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
24: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
24: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren.

0: Jennifer Lopez en Ain't It Funny.
1: Dit is Welkom Weekend met Sjoerd Duikaert.
0: Ja, en bij Ain't It Funny is het niet grappig dan... Ja, dat is altijd heel persoonlijk, hè. Ik doe dat wel eens als ik met mensen in een ruimte zit... en die zitten dan te veel op een telefoontje. Dat heb je ook pas wel eens. Dan stuur ik altijd een appje. En in dat appje typ ik het woord melding. Dus dan krijgen zij een melding en denken ze... oh, ik heb een bericht en dan staat er alleen melding. Ja, ik vind dat dan grappig. Maar goed, ik zei het al, Ain't It Funny, dat is heel persoonlijk. Je hebt in ieder geval wel de aandacht en weer wat intermenselijk contact. En dat is belangrijk. En dat doen we voorheen natuurlijk ook op de radio. En bijvoorbeeld met...
1: Plannen voor het weekend? Laat het weten via de L1-app.
0: Ja, die mag ze doorgeven. Wat gaan ze dit weekend doen? Hup, ze gaat leuks op de agenda staan. Laat het even weten, want kan ze misschien andere lui ook inspireren. En zo helpen we elkaar op weg in dat weekend. Plannen voor het weekend? Goed je even op de gratis L1-app.

0: Zaterdagochtend, kwartier na 9, LN Radio met Sugar. Want misschien zit ze wel aan dat Ierse testje koffie. En denkt ze, nou, maar gaat zeutigheid in. Dan is ze bij Robin Schulz en Francesco Yates aan het goeie adres. Op zaterdagochtend natuurlijk altijd aandacht voor de belangrijkste bijzaak in het leven. Dan gaat het over sport. En daarvoor spreek ik met de collega Joost Schreurs. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sjoerd.
0: Ja, sport, dan denken we aan voetbal en bijvoorbeeld wielrennen. Maar ook de Formule 1. Dat is natuurlijk het Formule 1 weekend. En dan is er, wordt er gereced. En dan zou je zeggen, dat zal dan wel morgen zien. Maar dat is dus niet.
1: Nee, het is vandaag al. En ik snap wel de verwarring. Want als je namelijk 24 weekenden per jaar hebt. En bijna alle races zien op zondag. En de mens is er een op zaterdag. Maar het heet een goeie rijden. Namelijk, de race is in Azerbeidzjan dit weekend in Baku. En er is morgen een herdenkingsdag voor de slachtoffers die vielen bij de oorlog in Nagorno-Karabakh in 2020. Dat is een nationale herdenkingsdag. En dus is het verzoek gedaan door de lokale organisatie om de race vandaag te doen. En dus wordt er vandaag al gereced in Baku.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is gewoon nieuws voor alle Formule 1-fans. Maar dan heb ze even racen. Dus zou je kunnen spreken van een inhaalrace voor Verstappen dan?
1: Ja, dat zou ze wel kunnen zeggen inderdaad. Want het ging heel erg goed eigenlijk in de vrije trainingen. Dus er was eigenlijk wel hoops van. Zou Verstappen misschien wel kunnen matchtrainen? Een pole position zou er op pole kunnen starten. Maar in de kwalificatie eigenlijk, ja, al het goeie gevoel viel in één keer weg. Het lukte totaal niet in de kwalificatie. En hij kwam niet bij aan de 8e plaats. Dus hij start vanaf P8 in de race. En George Russell start vanaf pole position. Dat betekent dat er een inhaalrace wacht. Trouwens is Verstappen niet de enige, want ook Kimi Antonelli vertrekken van het P16. Dus twee goede coureurs moeten een inhaalrace gewoon rijden. Om kans te maken op een podiumplek, dan wel een overwinning. En om 1-0 begint de race en die veel volgens ze live in een live blog via LN Nuits.
0: Nou, dan gaan we dat zeker volgen. En dan wordt er ook nog over die weeghobbeld. 22 lui die allemaal de bal willen hebben. Het voetballen, het KKD-avond is normaal, vrijdagavond. Nu even niet. Dus we moeten gewoon verroet blikken op die drie Limburgse clubs die in actie komen. Laten we dan gewoon even bij de hoogst geclasseerde beginnen. Dat is de Venlose voetbalvereniging Venlo, hè? VVV Venlo.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Die hebben wel een lastige uitwedstrijd vanavond.
1: Ja, klopt inderdaad. Al die wedstrijden zien trouwens vanavond vanwege het interlandvoetbal is het een beetje verspreid allemaal. En VVV speelt inderdaad een lastige uitwedstrijd op bezoek bij FC Volendam. VVV staat derde en gisteren verloor nummer 2 Almere. Dus VVV zou bij een overwinning naar de 2e plaats kunnen vanavond. Ze wonnen op bezoek bij Volendam, die stond 13e. En opvallend bij Volendam, die wonnen alle toeswedstrijden en verloren alle uitwedstrijden. Anyway, dit is hoe de coach Marinus Dijkhuizen van VVV denkt over de wedstrijd van vanavond.
2: We hebben alles thuis gewonnen. En ze hebben natuurlijk echt met Veerman, Niemeyer, Doneman. Zekerheid tot goals. Misschien wel 40 goals met z'n drieën minimaal. Garant staan, dus daar moet je sowieso op wapenen. En ja, blijkbaar op een manier zit bij hun een groot verschil dus uit en thuis. Ja, dus dat is een beetje altijd moeilijk te achterhalen waar het hem zit. Maar vooral wij kijken naar onszelf en proberen daar waar ik kan gaan voetballen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is goed aan de bal zijn.
0: Ja, Marinus Dijkhuizen, zat dat nu een spech of een timmerman op de achtergrond?
1: Hier? Ja, dat vroeg ik me af. Dat moet ik eigenlijk vragen, want collega Jelle Kleine is daar geweest. Dan moet ik eigenlijk eens aan hem vragen wat er op de achtergrond eigenlijk gebeurde. Wat voor geluid dat te huren was.
0: Ik denk de grote bonte specht. Dan naar MVV. Bij MVV, het kind vries, het kind dooien. Het begon heel goed, daarna wordt het een beetje volleybaluitslag, zal ik maar zeggen. Ja. Die hadden toch een paar ruime nederlagen. En dan wil ze die even verwerken. De vraag is altijd wel, is die klap aangekomen?
1: Ja, nou vorige week verloren ze met 6-1 op bezoek bij RKC Waalwijk. En toen zag Andries Jonkhoek van, dit gewoon echt wel even goed bespreken. Hè. Dit kan van niet zomaar even zeggen van oké, verloren en door. Het was achter de 2e week op rij dat ze ruim verloren. Want de week al 4-0 toes verloren van Almere. Dus 10 tegengoals in 2 wedstrijden. Dus ja, dan moesten ze dan maar Gert met als trainer. Ja, ze kunnen zich vanavond herpakken. Dat doen ze in een toeswedstrijd tegen Helmond Sport. Helmond staat op de 14e plaats. Dus benieuwd wat het vanavond of MV weer een overwinning kan bijschrijven in de eigen geusselt.
0: Ja, en een kleine troostmaat had natuurlijk Vief en Verleers moeten zien. Want we waren echt benad.
1: Ja, ja, maar dan als de alle verdedigende en keepersfouten er ook nog zijn, dan mag het eigenlijk spannend geworden. Maar met een, zeg ik, met een knipoog. Maar nee, dat was, het was niet de avond van MVV vorige week. Al niet inderdaad wat zie ik doels op de scheidsrechter die nog een hele mekkelijke penalty gaf.
0: Ja, ik zeg dat natuurlijk als grapje, maar uiteindelijk kent het bij de strijd om een ticket voor playoffs ook gewoon een doelsaldo. Dat hebben we voor een
1: paar
0: jaar
1: gegeven. Zeker.
0: Iedere goal die je kunt voorkomen is vernaam.
1: Zeker. Dat is zeker gelijk in.
0: Hey, wie goals beter wet te voorkomen, dat is Roda. Daar zitten minder diks groeten oetsleeg tussen. Maar die kregen ook minder doelpunten tegen. Dus dat staat het wel solide. Die speelde Toes. Wat verwachten we daarvan?
1: Nou, die speelde Toes tegen RKC. En dat klopt inderdaad. Roda kreeg niet heel veel goals tegen, maar maakte ook niet heel veel. Dat is in het verhaal. Zeg maar, ze stonden heel inderdaad solide. Maar ze mochten niet goals maken. Ze speelden dus tegen RKC, die dus vorige week met 6 inwonen van de MVV. En het is wel een interessante wedstrijd, want RKC staat op de 4e plaats. Roda staat 8e. En Roda heeft gevuld het seizoen gezegd, ja, we willen aansluiting houden bij die top, bij die subtop. Ja, dan is dit wel een belangrijk duel, zeg maar, om die aansluiting ook te houden. En we gaan het vanavond zien in het Park staat Limburg Stadion en alle wedstrijden, dus van VVV, MVV en Roda beginnen om 8 uur.
0: Ja, en dan zien er nog het extra wedstrijden bijgekomen in het speelschema, want er is gelood voor de beker. Misschien wel leuk om dan eens even EVV het echt te nemen.
1: Ja, zeker, want ja, ere wie ere toekomt, dat is de enige Limburgse amateurclub die het hoofdtoernooi heeft bereikt van de KNVB-beker van de Limburgse amateurclubs. Voor het eerst sinds 2016 al, dus dat was wel heel erg leuk voor EVV. Dan hopen ze natuurlijk

0: clubs. Ja. Toch maar weer even in het noorden van de provincie beginnen.
1: Ja, is goed. Ik zal ze gewoon even doornemen. Dat is denk ik het meekelijkste. VVV, die gewoon het spelen tegen een competitiegenoot, Vitesse. Nou, dat is een voormalige halve finale in 2021 geweest. Toen won Vitesse. Dus dat wordt VVV tegen Vitesse in de cool. Fortuna, dat gaat ook op bezoek bij een competitiegenoot, namelijk Sparta-Rotterdam. Dat is de enige eredivisie-ontmoeting in de eerste ronde van de BK. Sparta tegen Fortuna.
0: Trouwens, even Fortuna, tussendoor, hè? Ja? Wel echt een heel ruig shirt, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Want ik wou het zo zeggen, we hebben een speciaal shirt gepresenteerd. Een wit shirt met de Nederlandse draaikleur. En dat refereert aan een shirt waarmee met Fortuna in 1957 de beker won. En dat is exact 70 jaar geleden dit seizoen.
0: Ja.
1: En dan over naar MVV. Die hebben dan wel een pro getroffen. In een andere competitie. MVV speelt namelijk Toes tegen Excelsior. Dat is op zich wel leuk. Want die clubs deden zomaar regelmatig zaken met elkaar op de transfermarkt. El Hamdoui en Luijendijk werden de MVV gehuurd van Excelsior. En bij Excelsior zien we weer Ilano Silva Timas, voormalig MVV'er. En trouwens ook Simon Jansen. Dus dat is MVV. En tot slot Roda, die treffen dan wel weer een competitiegenoot. Ja, is dat leuk? Of ja, dat is altijd even de vraag natuurlijk. De hoofd misschien ook op een gaat andere ploeg een keer voor het anders te zien als fan. Maar goed, Roda moet het doen tegen de Graafschap. En de Graafschap is op dit moment de hekkensluiter in de keukenkapje in de divisie. Wedstrijden worden gespeeld op 27, 28 en 29 oktober. En het exacte programma werd later bekend als er gepuzzeld is met alle schema's.
0: Sorry, die straks Roda Toes, toch of niet?
1: Ja, Roda Toes, zeker. Ja, dus tegen de Graafschap.
0: Als er een club aankomt met een goede lantaarn achter de bus aan, dan weten we dat Cup de Graafschap.
1: Dan weten ze dat het de Graafschap is, ja.
0: Dat is gewoon om te weten. Hey Joost, hartstikke bedankt voor het allemaal volgen via de genoemde kanalen. En dan huur ze daar later natuurlijk weer mee over. Over huren gesproken, luisteren gesproken. En Tietburg het muziek. Oet Limburg met nog een vleugje Brabant is dat ding. Machtel de Laat, Roanese en Maaswater.
2: Wij liepen over het water, geen alles wat niet kon. Dagsterno hingen we samen, hoe te drukken.

0: van het goede.
1: Roan Erze en Machtel de Laat en Maas Water.
2: Dit is
3: L1. Welkom weekend.
1: Jazeker, het is bijna 9:30. Ik zit even te kijken. Niet swipen, maar echt contact in plaats van dating apps. Wil ook gewoon iemand in real life. Sowieso dat het gewoon immers zeggen ontmoeten. Sterker nog, dat kan zelfs in combinatie met een museumbezoek in Weert. Spreek erover met Joyce van Krucht. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sjoerd. Hallo.
1: Joyce van Museum W in Weert. Hoe zit het precies? Daten, museumbezoek, kunst kijken. Wat is het?
4: Nou ja, goed. Ik heb zelf wel eens een keer de ervaring gehad met een dating-app... dat je iemand gematcht krijgt. En dan kom je er later achter dat het algoritme je van alles heeft toegezegd. Maar in het echt gaat het toch niet zo helemaal zo lekker. En we hebben in ieder geval samen met de organisatie Museum Date... afgesproken dat we die kans gaan bieden aan heel veel Limburgers... om een keer samen elkaar live te ontmoeten in een museum. Want... ja, aan een tafeltje in een café krijg je altijd een beetje de standaardvraagjes. Wat is je lievelingskleur? Heb je broers of zussen? Maar in een museum kun je het bijzijn van kunst. Je krijgt allerlei spannende vragen, opdrachten. En zo kom je elkaar echt beter in een gesprek en leer je elkaar ook beter kennen.
1: Ja, dus de kunst van het daten in het museum, zeg maar.
4: Ja, maar ook bij de behoefte dat je een keer elkaar ook echt ontmoet. Ja. Want dat is vooral in deze tijd. Het gaat heel erg op afstand. En zo kom je veel beter met elkaar in gesprek. Het is gewoon een andere omgeving. En ook al wordt het misschien geen echte match... je hebt altijd een heel leuk verhaal dat je in een museum iemand hebt ontmoet. En andere dingen over jezelf en over iemand anders hebt ontdekt.
1: Ja, dus er is straks heel veel moois te zien op allerlei vlakken, zeg maar. Ontluikende liefdes, maar ook de kunst. Maar iedereen kan zich aanmelden. Hoe voorkom je nou dat je straks met 100 mannen zit... die allemaal op zoek zijn naar een vrouw of andersom? Hoe wordt dat op elkaar al afgestemd?
4: Ja, tuurlijk. Net zoals bij een dating-app wordt er wel gematcht. Dat doet Ina Brinkert. Zij heeft een heel dating-team klaarstaan. En door een aanmeldformulier wat je mag invullen... waar je al je voorkeuren en alles kunt aangeven... zorgen zij in ieder geval dat als jij uitgenodigd wordt... dat er voor jou de perfecte match in Museum W klaarstaat.
1: Ja, en als die niet helemaal perfect is... er is na afloop ook nog een borrel, toch?
4: Ja, tuurlijk. Want zo gaat dat toch. Het is heel spannend. Je gaat er naartoe. Je moet je een beetje voorbereiden. Dan ga je het museum bezoeken. Je gaat met elkaar in gesprek. En dan is het altijd wel fijn om na afloop even lekker wat te drinken en even na te kletsen. Ja. Al is het met de rest van de mensen. Want
1: precies.
4: Het zijn 100 singles. Die mogen meedoen.
1: Ja, want het kan zomaar zijn dat je met iemand gematcht bent. Het werkt toch net niet kan. En dat je dan op de bol denkt. Hey, maar zij of hij is zo. Lijkt me ook wel leuk.
4: Ja, nou, we merken ook met de aanmeldingen, want het zit nu al voor de helft vol met aanmeldingen, dat er ook echt mensen uit Tilburg komen die een date bijvoorbeeld bij Museum de Pont hebben gehad.
1: Oh.
4: Ja, daar liep het niet zo lekker.
1: Ja.
4: En die komen nu naar Weert om het hier een tweede poging te geven.
1: Ja, om een...
4: Dus het schijnt een hele leuke gebeurtenis te zijn. Dus ik heb zelf nog nooit een date in het museum gehad, maar... dan is het wel heel spannend om dit te organiseren.
1: Ja, ben ik toch even benieuwd. Want je zei, ik heb wel eens met dating-apps gezien... en ik heb nog geen date gehad in het museum. Mag je dan zelf ook meedoen? Of?
4: Nee, helaas niet. Ik organiseer het. Dus, ik heb een tweede probleem. Ik heb gelukkig een hele leuke match in Eindhoven op het terras gevonden. Dus ik denk dat hij dat niet zo leuk vindt... dat ik die zaterdag ga daten met iemand anders.
1: Nee, maar ook dus weer in real life, zeg maar.
4: Ja, klopt.
1: Dat onderstreept toch ook een beetje het belang van het intermenselijke contact. Hè? Dat het meer is dan alleen gewoon swipe, maar gewoon echt iemand leren kennen.
4: Ja, dat klopt. Ja. En we merken dat dat ook echt bij heel veel mensen leeft. Ook bij een wat jongere generatie. En zo heeft Ina Brinkert, die dit dus ook als museum date organiseert... samen met mij... zij heeft dat zelf ook ervaren en is ook daarom met dat initiatief begonnen. Dus zij organiseert het nu in Weert, maar ze heeft het in Helmond, in Tilburg, in Den Bosch heeft ze het georganiseerd. En nu in Weert, in Limburg. Dus voor ons ook de oproep dat alle Limburgers zich mogen aanmelden. En hopelijk ontdekken ze een nieuwe liefde of een nieuwe vlam in Weert.
1: Ja, nou je zegt aanmelden, waar moeten ze dat doen?
4: Op museumdate.nl, er zit rechtsboven een knop, je kunt hem niet missen, meld je aan. En zo kom je uiteindelijk bij het invult. En er staat ook het programma. Er zit ook het aanmeldformulier in. En dan kom je eigenlijk op het lijstje te staan.
1: Ja, leuk. En dan ben ik toch benieuwd, zeg maar. Straks wordt er gedate. Alvast een oproepje aan mensen die gaan meedoen. Laat even weten wat eruit is gekomen. Want dat zou ik zo leuk vinden als er dan echt een relatie uit voortkomt. Of wie weet. Dus als de mensen nu luisteren, houd even in het achterhoofd. Meld je aan. Ga daten. En als er dan iets leuks uitkomt, dan wil ik het ook wel graag horen. Dat vind ik altijd wel leuk.
4: Nou, dat vind ik een hele leuke oproep. Daar sluit ik me helemaal bij aan.
1: Kijk, nou, dan wachten wij in spanning af. Ondertussen gaat half Limburg zich snel aanmelden, want er zijn beperkte plaatsen, hè?
4: Ja, klopt. Er kunnen 100 singles meedoen. Want ja, we zijn ook maar een museum met beperkte ruimtes. We hopen in ieder geval dat er genoeg aanmeldingen komen. Want ook al krijg je misschien niet verweerd je match, je zit wel bij Museum Date in het databestand. En op het moment dat zij iets anders voor je vinden, dan word je misschien bij een ander museum uitgenodigd om eens een keer op een andere manier te gaan daten. Dus
1: hartstikke leuk. Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Joyce, voor de toelichting. Ja, ik ben benieuwd. Weet je toch allemaal daten in het museum? En zo heb ik gezegd, laat het even weten. Hè. Zeg, ja, leuk, dat is toch leuk? Liefde om te delen. En muziek ook om te delen. Lola Young, dit is Messi.

0: Sting en Englishman in New York. Ik wacht, ze zijn uitgetoeterd, hè Jos. Belangrijk. Ja, hartstikke mooi. Welkom weekend hier op L1. Met ook welkom collega Jos van den Broek.
1: Goedemorgen.
0: The hardest working man in show business, hè? Dat is een beetje iedere dag, toch?
1: Somebody has to do the dirty job.
0: Ja, nou ja, goed, ik zeg het met een knipoog. Maar jij was gisteren, vrijdag zit jij vaker bij de Staten, in het provinciehuis. Er is iets veranderd, hè? Want ze zijn aan het timmeren, aan het verbouwen.
1: Ja, ze hebben de grote statige statenzaal die al tientallen jaren daar staat met die grote enorme wandkleden van honderden meters. Die wordt opgepimpt. Eigenlijk sinds de laatste vergadering voor de zomervakantie hebben ze alles gestript, alles is leeg. En ze moeten nu, gisteren hebben ze dus tijdelijk één keer vergaderd daar beneden, één verdieping lager in de feestzaal. Dat is even wennen voor alles en iedereen.
0: Was het ook een feestje, die vergadering?
1: Nou ja, het was best saai en het duurde best lang. Maar goed, dat terzijde, want het is ook belangrijk wat daar besproken wordt. Dus de Statenzaal in het Huis van de Democratie wordt flink opgeknapt. Volgens mij voor bijna 1,5 miljoen euro zo ongeveer. Daar zijn ze maanden mee bezig. En gisteren was ik daar heel even in de pauze van de vergadering, heel even snel met Emiel Roemer, de gouverneur, naar boven om even te kijken. En het was allemaal kaal en leeg en alles was gestript. En je denkt, goh, zijn ze niet verder dan dat alles gestript is? Maar de gouverneur was enthousiast en die vertelde wat er allemaal gaat gebeuren.
2: Hier moet het komen, ja. Het is, ze zijn hard aan het werk.
1: Alles is gestript, maar hoe gaat het er daar uitzien?
2: Het gaat dadelijk sowieso eruit zien dat het in ieder geval meer van deze tijd is. Maar vervolgens ook heel erg rekening houden met circulariteit, duurzaamheid en vooral ook veiligheid.
1: En Limburg krijgt een prominente rol. Limburg wordt weer teruggebracht in het provinciehuis?
2: Het moet wel steeds meer, nog meer gaan passen bij onze eigen identiteit.
1: Waar gaan we dat zien?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is
1: het volkslied, landkaart?
2: Ja, ik geloof niet dat ik ergens nog eens hele volkslied ga schilderen.
1: Maar het komt wel terug.
2: Het is veel meer in de aankleding en het is veel meer in de kleuren. Als je hier binnenkomt, moet je hier thuis voelen als het huis van de democratie in ons eigen Limburg. Ik hoop dat ik die beleving straks ook heb als ik hem klaar zie, maar ik ga er vanuit.
1: En op de vloer, de landkaart van Limburg?
2: Die komt daar. Ja, ik weet even niet waar ze hem precies positioneren. Want ik loop elke keer binnen, maar ik moet ook een klein beetje verrassing houden. Maar die komt erop.
1: Het is al maanden bezig te werken, ja. Maar eigenlijk zie je alleen maar een ruimte die helemaal gestript is.
2: Nou ja, ga zelf maar eens verbouwen. Dat is het meeste werk. Je bent op een gegeven moment heel lang bezig. En als je gaat bouwen, vervolgens, dan zie je dat het heel snel gaat. Maar ze liggen op koers. Het is allemaal op schema. En op eerstvolgende statenvergadering zijn de algemene beschouwingen in Limburg op 6 november. Heb ik nog steeds de garantie gekregen. Die doen we in een nieuwe zaal.
1: Waar verheugt u zich het meest op?
2: Blije gezichten. Als mensen binnenkomen en ze kijken rond, dat ze zeggen, ja, dit is onze vergaderzaal, we kunnen hier weer 20 jaar mee door.
1: En wat verwacht u van de Limburger?
2: Nou, er komen heel veel momenten, dus we gaan het opnemen in onze rondleiding. En ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen zeggen, ik zou hem wel eens willen zien. Dat kan dus. Na 1 november, als die ongeveer opgeleverd moet worden, dan zullen ze in de nieuwe rondleidingen, zullen ze zeker, zal dit worden opgenomen.
1: Dan was er wat gedoe rond de kunstenaar met die wandkleding, honderden meters. Dat was natuurlijk het idee, het beeldje van vroeger. Wat is er met die wandbekleding gebeurd?
2: Nou, die is uiteraard vakkundig van de muur gehaald en wordt ook heel goed bewaard.
1: Er is geen andere plek hier in het provinciehuis voor 300 vierkante meter.
2: Nee, dat, ja, jij zegt het. Ja. Dat is heel lastig. Hij was geweldig mooi. We zijn er altijd ongelooflijk blij mee geweest. De kunstenaar heeft het echt heel goed aangevoeld destijds.
1: Tijd voor wat nieuws.
2: Tijd voor iets nieuws.
0: Ja, ze waren er zo blij mee dat ze hem bewaren, maar komt dus niet terug.
1: Nee, ja, dat is een wandbekleding van 300 meter. Ja, dat kun je moeilijk ergens anders neerhangen. Die ruimte is er niet. Ze hebben het weggehaald, ze hebben het goed gezuiverd, schoongemaakt en het wordt bewaard in het depot.
0: Maar ja, vaak kun je daar toch, zeg maar, in het kader van hergebruik, kun je daar niet iets anders moois van maken? Als je daar een paar kunstenaars over laat nadenken. Of misschien wel de beurs de kunstenaar van, joh, wat zou je hier nog meer van kunnen maken?
1: Nee, dat kan natuurlijk. Alleen, het is natuurlijk ooit gemaakt in die imposante ruimte daar en het gouvernement aan de Maas. Ja, en dan moet je het mee doen. Die plek, die krijgt een andere invulling. Want ik heb toch begrepen dat op die zijpanelen toch ook stukken tekst van het Limburgs volkslied komen te staan. Gelukkig niet het hele volkslied, maar delen daarvan wel. Ja, en ik kan me zomaar niet een ruimte herinneren van 300 vierkante meter waar je dan in één keer dat wandkleed kunt plaatsen. Dus dat is en blijft lastig. Het is schoongemaakt, het is geconserveerd, het wordt goed bewaard. En de praktijk zal zijn dat het waarschijnlijk bewaard wordt voor de eeuwigheid.
0: Ja, 1 november hè, moest het klaar zijn.
1: 6 november is de volgende statenvergadering. Dan gaat het over de begroting, dat is een vrijdag. En ze gaan koersen op half oktober dat het klaar moet zijn. Dus misschien zijn al de eerste rondleidingen in het gouvernement voordat de Staten daar zelf zitting mogen nemen.
0: Nou, daar zou ze in Den Haag dan wat van kunnen leren hebben met de verbouwing van het Binnenhof.
1: En hopelijk dat het binnen budget blijft.
0: Ja, nou, we gaan het zien. Jos, jij zit er binnenkort weer. Je mag er binnenkort weer zitten. Nog even in de feestzaal, straks weer in de Statenzaal. Bedankt voor jouw bijdrage.

Katy Perry had een hele wilde vrijdagavond. Ik weet niet wat ze gisteravond allemaal heeft uitgesproken. Maar ze gaat het in ieder geval opnieuw doen. Last Friday Night. Trouwens, over artiesten gesproken. Ik ga straks bellen met artiesten. Artiesten uit de streek ken ik wel alvast verklappen. En dan ben ik altijd benieuwd, zien ze al wakker? En spreekt er Erne of meerdere? En moet dan nu vergeten? Ja, dat duurt ze zo meteen. En een heel bijzonder theater... Stuk komt nog voorbij, dan gaan we even praten met de regisseur. Dat en veel meer de uittips, boestiek nog naar Toges. En mag ze mij allemaal laten weten via de gratis L1-app. Duurt het in het volgende oor. Eerst Teddy Swims, hey.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Kijk op rousseau.nl.
10: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
2: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden.
13: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
22: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
23: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
24: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
25: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
26: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
25: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
27: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
28: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstox.nl.
29: Bijstox. De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
30: Groter in wonen.
29: Maastricht.

0: Let's go! Shakira en Burna Boy en Dai Dai.
1: Dit is Welkom Weekend met Sjoerd Duikaert.
0: Ah, een hele goede morgen voor Essentius, Wakkerweurs of Groen Essen nog steeds luisters. Natuurlijk 10 minuten over 10 op deze zaterdag 26 september. Welkom Weekend. Langzaam richting het begin van de dag beweegt voor ons, maar met een nadruk op langzaam. Hè. Het komende oor, wat kunnen ze nog verwachten? Het gaat over een digibundel. Een Limburgse artiest bevond ik me afvraag van... Oh, is al wakker? Daar komen we zo meteen achter. En zo meteen alles over een heel bijzonder theaterstuk. Dat, de uittips komen nog voorbij. En hij ziet nog kwijt wel zoals hij zelf gaat doen. Als een soort verkapte uittip mag ze dat altijd doorgeven... via de gratis L1-app inspreken, maar graag.
2: L1. Dit is L1.

0: James Morrison deed het samen met Nelly Furtado muziek maken. Dit was Broken Strings. Ze bijna kwart over 10. Dit is Welkom Weekend hier op L1. Ik zei het al een paar keer, ik wil het met je hebben over een bijzondere theatervoorstelling. Een muzikale voorstelling is het voor iedereen vanaf 4 jaar en ouder natuurlijk. Vol adrenaline, zo kun je stuntelman omschrijven. Vanavond gaat de voorstelling in première bij het theatergezelschap Het Laagland. Gebeurde in het Toon Hermans Theater in Sittard. En de regisseur is Lennart Monasser. Die maakt het stuk op basis van eigen ervaring. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik wil het zo hebben over die eigen ervaring. Maar eerst even kort over het stuk. Kun je kort samenvatten waar het over gaat?
1: Ja, het is een hele muzikale, hele spectaculaire, vrolijke en flitsende voorstelling over een stuntman van die wel van rubber lijkt, die het leuk vindt om zijn helm op te zetten en alle stunts uit te voeren die zijn collega professor Boom maar kan bedenken. Maar hij wordt opeens van glas. En hoe stunt je nog als je van glas bent? Dat is lastig, als je haar opbreekt, als je je helm opzet. Dus ja, ze moeten op onderzoek, hoe ga je verder als je lijf veranderd is?
0: Ja, en ik zei het al, gebaseerd op eigen ervaring. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, ik ben bijna 7 jaar geleden ziek geworden. Kreeg kanker opeens als jonge vader. Totaal uit de lucht komen vallen. En dat heeft enorm veel impact gehad. Zowel voor mij als voor mijn gezin. Mijn kinderen hadden opeens een vader die niet meer kon mee voetballen, niet meer naar school kon brengen, die alleen nog maar kon liggen en afgebroken werd door alle behandelingen. Eigenlijk over die zoektocht van hoe zorg je dat je niet blijft zoeken naar hoe kunnen we toch gaan voetballen, maar hoe kun je zoeken naar wat kunnen we nu wel met elkaar en voor elkaar. En hoe maken we het leven mooi en leuk zoals het nu is. Daar gaat de voorstelling eigenlijk over.
0: Ja, gaat het over omgaan met tegenslagen, breekbaarheid misschien ook?
1: Ja, zeker. Hij wordt van glas, hè, dus breekbaarheid is sowieso een gegeven in de voorstelling. En ik denk inderdaad dat het gaat over ongewilde verandering van een lijf. En ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Misschien dat je het heel leuk vindt om met je opa te voetballen, maar loopt hij er over een maand achter een rollator omdat er iets met zijn heup gebeurd is. We maken het eigenlijk allemaal mee. In ons jonge leven, in ons volwassen leven, in ons latere leven maken we het sowieso allemaal mee. En daar hebben we eigenlijk een hele vrolijke vertaling van gemaakt door die stuntwereld in te duiken met de stuntman en de crazy professor Boom, die allemaal toffe dingen bedenkt om in het theater voor elkaar te krijgen.
0: Ja, er zit gelaagdheid in, waardoor eigenlijk iedere leeftijdscategorie, iedere kijker daar iets uit kan halen voor zichzelf.
1: Absoluut. Ja, het is geschikt vanaf 4 plus. Dat zijn best jonge kinderen. Maar ook mijn kinderen van 8 en 10, die vinden het fantastisch. En ook alle volwassenen die een andere sublaag daaronder misschien wat meer kunnen meekrijgen. Daarvoor is het heel interessant. Ik denk dat als je vanavond nog iets heel sprankelends muzikaals wil meemaken met hele goede muzikale acteurs die ook in grote musicals te zien zijn, maar nu dan op de vloer in Sittard, dan moet je vanavond zeker om 7:30 in Sittard zijn.
0: Ja, ben ik toch even benieuwd, want je bent regisseur.
1: Ja.
0: En bij een stuk kun je dat dan helemaal naar je hand zetten. Dat geldt voor het leven niet.
1: Nee.
0: Hoe was die periode dan voor jou? Dan heb je zelf niet de touwtjes in handen als je ziek wordt.
1: Nee, dat is waar. Dat maakt het heel raar. Zeker omdat het is zo'n grote les in dat er geen grip is. We hebben vaak het gevoel dat we ons leven helemaal in de hand hebben. En wanneer er dan zoiets fysiek met je gebeurt, dan merk je van, oh, wacht even, dat is helemaal niet zo. En dat vereist wel enorm aanpassingsvermogen af en toe. En ook in het maken van dit stuk, want we zijn er al 1,5 jaar mee bezig, zijn er hele periodes geweest dat ik dacht, nou, ik vind het een geweldig stuk worden, maar ik denk niet dat ik zelf bij de première kan zijn, want ik weet niet of ik genoeg herstel, of ik de tijd krijg om te herstellen. Want kanker is een grillige ziekte. Dat kan ook zomaar weer alle kanten op gaan. Daarin hebben we wel als gezin ook erg moeten leren omgaan met de onzekerheid van morgen.
0: Ja, hoe gaat het nu met je, als ik mag vragen?
1: Ja, eerlijk gezegd heel goed op dit moment. Ik ben op dit moment, denk ik, het sterkst in 7 jaar. Want we hebben vaak in een molen gezeten, waardoor mijn lijf weer afgebroken werd. Maar ja, in mij blijft wel iets voor altijd veranderd. En dat is ook heel erg mooi, want ik heb een enorm vermogen gekregen om te genieten van het moment zelf. En om te genieten van dat de zon vandaag onwijs mooi schijnt over het Limburgse herfstige landschap. Daar schuilt ook grote kracht in weten dat je niet alles in de hand hebt.
0: Ja, dus goed om te horen dat je je zo voelt. Ik neem aan dat je er vanavond dan ook zelf bij bent.
1: Absoluut, maar krijg je dan niet meer weg.
0: Nou, heel goed. Maar het is de première. Sta je daar dan wel met zweterige handen en klotsende oksels?
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Dat was vroeger altijd zo. En tegenwoordig ben ik zo overtuigd van dat er gebeurt wat er gebeurt en we gaan om met wat er gebeurt. Ik ben een stuk minder zenuwachtig voor dit soort dingen. Ik heb er vooral onwijs veel zin in. Dat heeft ook wel te maken met dat we eigenlijk een week geleden al klaar waren en ontzettend lekker hebben kunnen inspelen voor een heleboel Limburgse schoolklassen. Dus we zijn er gewoon echt helemaal klaar voor.
0: Nou, goed om te horen. Lennart Monaster, regisseur van het stuk Stuntelman. Vanavond dus in Sittard te zien. Ja, en ik denk dat het enthousiasme goed is overgekomen. Dus als er mensen nog een leuk uitje zoeken voor vanavond, dan weet je wat je te doen staat. Dankjewel voor dit moment. Wij gaan luisteren naar Pink. Dit is What

0: Ja, ik kan er niks aan doen, maar toch altijd een beetje denken aan... Ja, Bart Storkes is toch een beetje zijn eigen Limburgse Tasmanian Devil. Kiek maar zelf, hey, in Welkom Weekend Haaf 11. Voor sommige lui nog heel vreugd, maar jongens, hey, even centraal, even opletten. Zeker alle lekkere mannetjes, lui die oorlaag hebben loeren naar de plafond of die zus Geer den Daag plukken. Echt even goed opletten nu.
1: L1. Welkom Weekend.
0: Ja, want een LP... We gaan het hebben over een LP. Dan was Zizoom 40 jaar geleden misschien niet aan het denken. De CD kwam dus op. Die zwarte plakken vinyl. Ja, die leken ouderwets en achterhaald. Inmiddels weten we wel beter natuurlijk. En dus verschijnt er een morgen weer zo'n schoene zwarte plak van Zizoom 40 jaar. Een schoen jubilee. Ik praat er even met Jos van Herpen. Jos, goeiemorgen.
2: Hoi, Sjoerd.
0: Is er zwart? Want ze hebben ze tegenwoordig trouwens in alle kleuren, hè, vinyl?
2: Dat is helemaal zwart. Ik
0: Godzoe. Hey, ik zag het al 40 jaar geleden. We gaan het zo meteen hebben over dat jubilee. Maar ja, toen was je eigenlijk just off van het vinyl. En hoe kun je het weer terug?
2: Ja. Ja, dat is een ganz gek verhaal eigenlijk. In 1986 zijn we dan begonnen. En ja, we zijn eigenlijk begonnen met cassettes. Die kleine cassettes, wel eens vastleep of losleep. Tot de band roeit veel en tot ze een pot moest pakken om het weer terug te draaien allemaal. Daar zijn we mee begonnen. Een aantal jaren hebben we daar met gewerkt. En in 1992 hebben we de eerste cd gemaakt. En dat was juist de opkomst van de cd. De LP was ouderwets. En we hadden gezegd van, nee, niks ouderwets. We gaan het heel modern doen. We gaan een cd maken. Samen met Nico van Wieringen van CL Productions toen dat die deed. Die dat geïnitieerd eigenlijk een beetje allemaal. En we waren zo groot op die cd die we hadden voor... misschien de eerste in Maastricht, maar een van de eerste zeer zeker in Maastricht, die een cd hadden. En dan hadden we alleen maar cd's gemaakt en zo ging dat en zo wou dat ze, tot ze erachter komen van, eigenlijk toch wel jammer, tot ze een LP hebben gemaakt.
0: Ja.
2: En de tieders nu riep.
0: Zeker.
2: Dus, ja.
0: Ja, want dus u zit steeds meer druk keren. Mm-hmm. Ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met een stukje... onthaasten. In de LP ging niet zo snel door naar het volgende nummer. Dan was iedere keer de arm opluchten van die pick-up. En dus de gast gewoon zitten, luisteren en niet skippen en niet shuffelen en gewoon een album beluisteren zo wie het bedoeld is.
2: Ja, nummer na nummer. Het kumpen achter elkaar. En misschien zitten we wel eens een kretsje op en dan wachten op die krets tot die dan kumpen iedere keer. En dat is huur te bij. Het is een beetje alsof ze aan een kampvuur zit.
0: Zo is
2: de
0: het.
2: De warmte ervan. Dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, en heb je dan met z'n drieën ook gekeken naar een bepaalde volgorde van de nummers? Of is dat zeg maar chronologisch?
2: Nee, het zit helemaal door elkaar, maar het is wel een mix van echt 40 jaar Zizoom.
0: Ja.
2: Het oudste nummer wat erop zit is ooit een cassette geweest. Van cassette overgezet naar een cd toen dat niet. Toen maakten ze ook niet meteen een cd. Toen wachten ze tot ze een aantal nummers bijeen had. En dan ging ze dat bijeen naar een cd toe. En nu maakt men meteen een geluidsdrager of een cd of een LP aan.
0: Ja.
2: Maar toen dat niet was, nee. Dus in 86 begonnen. En in 92 de allereerste cd. En daar zit ook een nummer van op de LP van die eerste cd.
0: Ja.
2: En dat is dan de Zwabber. Heet dat.
0: Ja.
2: En zo is het elke periode zit er wel een nummer op.
0: En is het dan zo dat ziekennummer op zoet gekozen en Marley en Roger of wie gaat zo gaat?
2: Nee, gewoon samen overleg. Samen ook met Maals doen. Ze zeggen, nee, dat zou ik niet doen. Dit moest ze wel doen. Dit mag ze vooral niet laten. En dat heeft 13 nummers opgeleverd die op de CD, op de LP stonden.
0: Ja, want een LP natuurlijk minder plek. Hè, dat is gewoon zo. Dus dan moest ze ook nog het strenger selecteren. Heb ze echt nummers moeten weglaten waarvan ze dachten... Oh,
2: ja, die door dan zus gaat te lang. En ja, die passen niet erop. Gewoon, het is wel echt passen en meten, inderdaad. Om dat zo vol mogelijk te doen.
0: Ja, daar kun je geen tweede van.
2: Wat bleef?
0: Daar kun je geen deel 2 van.
2: Nee, voorlopig niet. Maar ja, weet het al.
0: Bibbet, voor de volgende 40 jaar. Dat zou
2: ja, maar ben ik gek.
0: Hey, die LP, het is een jubilee. Wie wordt dat gepresenteerd? En kunnen we daarbij zien? Wie komt van die LP?
2: Ja, al sinds een week of drie, vier kan men inschrijven voor de LP te krijgen. Dus dan krijg je toch geschikt of dan kan ze afrollen. Dat inschrijven, dat gaat gewoon via onze eigen website www.zieschoen.com. Dan zit ze meteen nog op de knop, moest je maar zeggen, om hem toch geschikt te krijgen via Milestone. En dan krijg je dan toch geschikt. Maar in ieder geval heb ik ook gekozen voor, nou, ik ga hem morgen afholen. En morgen is het moment toch in de Kleinspiep en op de maanden met Vreeg, klein caféke. Dat wordt ze eigenlijk gepresenteerd in de zin van ze kunnen afgehaald worden.
0: Ja.
2: Dus morgen is dus dan zondag tussen 4 en 6 uur. Kan men daar de LP, als men die besteld heeft, afrollen? Maar men kan ze ook kopen daar.
0: Ja, maar is het alleen afrollen of kan het gewoon zingen en optreden?
2: Voor zingen nog een liedje daar, zeker. En we zien toch daar, het is toch gezellig en dan gaan we ook het zingen. En als men dat wil, kunnen we ook een handtekening op de LP zetten.
0: Ja.
2: Niet op het zwarte gedeelte, want dan zitten de kratsen al erop.
0: Ja.
2: Op het papieren gedeelte.
0: Hè. Het zou zomaar kunnen dat als een nietsvermoedende koopjes-toerist morgen door de binnenstad van Maastricht loopt, dat er al mensen een rijenloed uit de kneenspiep kunnen.
2: Zomaar kunnen, zeer zeker. En wat ook heel paard is, vroeger had ze op de band Disco Danser liggen.
0: Mm-hmm.
2: En heel grunnen mee hadden platenzaak. Die is al lang opgegeven, de zaak. Maar die heet Tute over. Die had echt de plastic tuut van Disco Dansen. Daar kreeg men de LP in met. En er zien lui, die interesseren misschien minder de LP, maar meer nog de tuut. Dus die komen misschien de tuut horen en daar kregen ze dan een LP bij.
0: Ja, het is een tuutje nostalgie.
2: Ja, helemaal. Ja, echt wel. Ja.
0: Nou, chique om te huren. Hey, de kinderen van natuurlijk een nummertje draaien wat op die LP zet. Hij komt er dan toevallig wel uit de computer. Dat zal ze niet erg vinden.
2: Nee.
0: Maar het is misschien wel leuk om een leentje te kiezen dat gaat minder dik. Ik bedoel, lekker manneke kinderen voor allemaal.
2: Mm-hmm.
0: Wat bedenk ze aan?
2: Zelf heb ik een van mijn favoriete tricolore.
0: Ja.
2: Een Italiaans liedje.
0: Oké, okay, nou dan gewoon voor een Italiaanse stijl weer. Ik wens je alvast een heel goed weekend. Veel plezier morgen. En ik kijk of ik daar nog ergens uit de kleinspiep nog een reloot naar boete zien lopen.
2: Allee. En anders komt ze binnen maar stief op.
0: Dat is goed. Allee, bedankt Jos.
2: Allee, verdieners.
0: Hoi.

0: Casey en Jojo en All My Life. Hey, een welkom weekend op L1. Met nog het heel aardigs. Ja, de besnoetste uit om die talent te ontwikkelen. De mieselui weten dat wel, maar ik zeg het toch nog maar een keer. Buis Algeriet Jansen. Ze is 81 lentes jong en bracht onlangs haar eerste boek met gedichten uit. Dat was een lang gekoesterde wens, maar het was er gewoon niets van gekomen. Tot nu toe dus. En haar werk is inmiddels overal te kap. Collega Ruud van Broekhoven die sprak met haar.
1: Hoe trots bent u?
2: Heel trots.
1: Ik omhels de taal.
2: Ja, die titel heb ik bedacht. Dat vond ik zeer toepasselijk. Ik ben altijd gek geweest van de Nederlandse taal. Dat was mijn ding op school. Ja, ik was heel jong. Maar als je naar school gaat en het gaat je goed af en je hebt het gewoon in je voor de woorden mooi te formuleren en ze goed te schrijven, dan heb je vanzelf al een drijfveer voor daar meer mee te doen.
1: Maar waarom is er nooit van gekomen?
2: Vroeger gingen ze in ons dorp allemaal naar de lagere school. De ouders ervan waren praktisch allemaal tuinders. Kwam bijvoorbeeld de meester vragen, ja, die kan wel doorlezen en zij mag wel doorleren. Maar dan zeiden de ouders, nee, dat kan niet, dat bestaat gewoon niet, want ze moeten mee naar het land.
1: U kon het vroeger eigenlijk, ja, had u geen keuze?
2: Nee.
1: En nu, 81 jaar bent u.
2: Ja. Maar die heb ik in de loop van de jaren gemaakt, hè. Ik kan niet zo 3 weken van tevoren zoiets volschrijven.
1: Ziet u nog een grote toekomst voor u? Als...
2: Nee, niet direct. Nee, nee. Dan denk ik toch, dit is geweldig om mee te maken. Ik vind het prachtig. Het heeft me zeer goed gedaan. Maar ik heb niet meer de optie voor nog mij gaan te ontwikkelen. En nog een toekomstbeeld daarmee te vormen, nee. Mantelzorg. Als je in de dag de avond ziet, je niet meer weet hoe je van elkaar geniet, dan sla ik die mantel om je heen en zal je lijden. Als je de kern van het leven niet meer weet te onderscheiden, als je voeten niet meer willen, je moedje hebt jezelf op te tillen, je handen in je schoot ineengestrengeld, zoekend naar houvast, dan streel ik ze en hou je even vast. Als je ogen lijken te verdwalen en ze toch opeens weer stralen. Als iemand je benadert, als iemand om je geeft. Dan zie ik dat je ondanks alles toch nog iets intens beleeft. Daarom sla ik, als jij je hulpeloos voelt en alleen, liefdevol een mantel om je heen.
1: Mooi.
2: En dat wordt hier dagelijks wordt dat bewezen.
0: Ja, mooi. Het waren Riet Jansen en haar dichtbundel deze het uitgebracht op 81-jarige leeftijd. Prachtig. Dit is Rain in Me. Rain Me In, sorry. Oh. Shows op tijd, hè.

0: Stevie Wonder en Olivia Dean en Rain Me In. Zeg je het wel nog even gehoord?
1: Plannen voor het weekend?
0: Ja, ben ik zeker niet vergeten in welk weekend ook het plannen voor het weekend. En nou, ik geef het eerst even het uittips en kan ze daar zelf plannen van maken. Er is bijvoorbeeld in Limbricht West een garage sale. Vanmiddag, of eigenlijk vanaf nu al 10 tot vanmiddag 3 uur. Limburg West, daar doen meer 60 boeners met tweedehands en zelfgemaakte spullen. Ook Basisschool de Limburg organiseert een kleedjesmarkt op het Schouwplein. Leuk voor iedereen die hier op kopjesjacht gaat. In Panningen, Kapel, daar is de Piersparkparade. Van 1 tot 5, dan is er van alles te beleven in het vanuit de Piersparkparade met optredens, activiteiten, clinics en beweging. En dan kan ze gratis een touw. In Tegelen, daar zien de Open Atelierdagen. Dat is een leuke uittip. Het Open Atelier van Sjaak Smetsers. Daar kunnen ze vandaag en morgen terecht van 12 tot 4 om het te bezoeken, kennis te maken en om met hem in gesprek te gaan. Dat is ook altijd wel leuk. De kids aardig morgen. Kunnen ze gewoon al in de agenda zetten. Wandelen door het Weertebos. Wandelen, heerlijk, gezond. En kunnen ze wandelen door het Weertebos. Ongeveer 4,5 kilometer. Start een H4 bij de Daadjeshoeve in Nijwiert, Nederweert. En onderweg is er aandacht voor natuur, geschiedenis, het beheer van het bos. En vanaf de Oetkiktoren kunt ze misschien ook nog wel edelherten sporten. Spotten. Niet sporten, hè. Spotten. Gezondheid. Zo'n geluid maken ze. En ik krijg ook nog van dicht nog het berichtjes binnen over wat ze gaan doen. Truus die gaat op een excursie naar Maastricht-Zenigij. Over de Zuid-Willemsvaart varen met koffie, vlooi, later ook nog een lunch. Hartstikke leuk. En Martien, die gaat naar de kermis in Weert. Door tot woensdag 30 september nog. Dus dat wordt ook ongetwijfeld een hele leuke dag. En van een leuke dag gesproken, blijf luisteren naar LN Radio. En straks huurse Ruben heeft er heel veel zin in de zaterdag. Ik ben er morgen weer met de postbus.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Hey Remo!
2: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
12: Met onze chocolade.
13: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
11: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
13: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
0: L1 met het nieuws van 11 uur.
14: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
20: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
21: Honda, the power of dreams.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Ik wek mijn eigen stroom op, maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
26: Met een energiemanagement systeem dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
27: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
28: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
29: Café September!
30: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kersen. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
31: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
32: Kast-discounter.nl. Groots in kerst, klein in prijs.

0: Ja, durf ik toch wel te zeggen. Gingen we lekker bombastisch van start hier op de zaterdagochtend.
1: Wel eens.
2: Zin in zaterdag.
0: Wel al zaterdag 11 uur. Dus het staartje van de zaterdagochtend. Ja, tegelijkertijd zit ik wel te denken. Misschien de uitgelezen kans na heel wat dagen hard werken voor jou om eindelijk eens even prins heerlijk uit te slapen. Nou ja, daar ben ik absoluut voorstander van. Want ja, sterker nog, daar zijn die weekenddagen toch eigenlijk ook wel eens een beetje voor bedoeld. Hè. Laten we ze doen er nog even lekker een

Ja, we hadden een beetje voorgenomen om het eens even lekker rustig aan te doen op die zaterdagochtend. Met eerst Eva de Roveren en Diggy Dix. Slaap lekker, fantastisch toch? En daarna heerlijke deep house van Save Me, Listen Be. Tegelijkertijd hebben we het misschien wel hard nodig. Even het tempootje lager omdat je een helse werkweek achter de rug hebt. Of kan ook natuurlijk dat je een bomvolle zaterdag in het verschiet hebt. Met allerlei klusjes. De tuin fatsoeneren. Koken, stofzuigen, dweilen. Waterwasser inruimen, uitruimen. Noem het maar op. Ik kan me er allemaal iets bij voorstellen. Of staat er misschien nog op je takenlijstje. Tenminste, omdat je dat had voorgenomen. Om je Hives-account weer eens af te stoffen. En die weer in ere te herstellen. Afgelopen week werd natuurlijk bekend dat oude social network weer terugkomt. Terug van weg is geweest eigenlijk. En ze doen het dadelijk eens even kijken of dan ook met name de jongere generatie, die natuurlijk is opgegroeid met TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, überhaupt wel weet wat dat hele Hives is. Eerst wat anders. Dit is nieuwe muziek vanuit Maastricht. Emmy Akkermans.

0: wat een stum van de dame genaamd Emmy Akkermans. Het ging er net al even over. Misschien wel dikke vijf jeugdhoes, omdat afgelopen week bekend wordt dat Hives terugkeert. Maximaal aantal mensen dat ze kosten inschrijven. Dat was voor afgelopen week wel al vrij snel behaald. Er zien nog wel wat kansen binnenkort. Maar de vraag ook wel een beetje. Ja, Hives, dat is toch wel alweer heel wat jaren terug. Zo'n beetje net naar MSN Messenger, voor mijn gevoel. Daarom de vraag. Ja, de generatie die op is gegroeid met Facebook, Instagram, TikTok en alle andere sociale media. Weten die überhaupt al wat het Hives is?
1: Ik zou het ook niet weten wat het is.
2: Ik ken het zelf niet zo heel goed wat het is.
1: Ja, de meesten kennen dat wel.
3: Ik ken het nog wel, ja. Ik weet wel dat het een chatprogramma was waar je met vriendinnen en vrienden mee kon kletsen.
1: De premier-minister van vroeger, Balkenende, Jan-Peter Balkenende, die had op een gegeven moment op Hives gezet. Gelukkige jaarwisseling 2004 of zo, beste Hives-vrienden. En dat is gewoon zo'n meme geworden.
3: Ik denk dat het minder verslavend zal zijn als bijvoorbeeld een Instagram of een Facebook of een ander social media of een TikTok of een Snapchat?
4: Nou, dan vind ik het een heel goed idee. Ik merk aan mezelf dat ik ook denk van alles door aan het scrollen ben op Instagram bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat het hartstikke hetzelfde is. Dat het niet opeens minder verslaafd is van vroeger.
0: Ja, dat weet ik niet, hoor. Voor mijn gevoel, ja, Hives is dan toch nog ja, wat minder, een minder zeugende werking is, hoe zacht. En natuurlijk het meest prachtige geweldige van het hele Hives. Ja, dat is de dansende bananen. This is

altijd nog een van de meest treurige verhalen uit de hele muziekgeschiedenis, denk ik toch wel. Charlie Puth en Meghan Trainor hadden het namelijk over Marvin Gaye. En diezelfde Marvin Gaye die werd op 1 april, geen grap, even als disclaimer, 1984, één dag notabene voor zijn 45ste verjaardag, doodgeschoten door zijn eigen vader. Ja, hoog tijd om tegelijkertijd wel even weer de balans recht te trekken en iets meer positieve inslag. Wist u bijvoorbeeld dat dit nummer door meneer Freddie Mercury in 10 minuten in een bad in München is geschreven?

0: Working to make you smile. Ja, dat is precies dezelfde doelstelling als we bij Ellen Radio vandaag toch ook wel hebben. Zodoende dadelijk dan mooi positief nieuws, dames en heren. Zin in zaterdag. Ja, dat is een beetje van die verhalen hoe dat de wereld een beetje schoner van werd, zodat het vertrouwen in de mensheid weer hersteld werd. Het gaat hier namelijk over een kledingbeurs die Mergen in Remun gaat plaatsvingen. Nou, is dat al natuurlijk hartstikke leuk, spectaculair, zo'n kledingbeurs. Waren het niet dat het bedoeld is voor een specifieke doelgroep, mensen die met een welbekende krappe beurs, werd het wel eens genoemd. Dus, hier wat kleier door, zin.
1: Gratis. G-R-A-T-I-S.
0: Ja, ik dacht, lollig, Joke van Lingo toch even het woord doen dan, hè. Gratis, u hoort het goed. Nou, zo meteen nu er meer over. Nou, Paul Simon met de Moezogen L-nummer.

0: Mocht je nou nog geen plannencampagne hebben voor morgen, voor de zondag. En heb je tegelijkertijd nog wel even wat kleren nodig. Maar baar je er altijd van dat het zo ontiegelijk veel geld moet kosten. Nou, dan hebben we een tip voor je hier hoor. Want jij nieuwe kleren kopen voor mensen in armoede, dat is vaak niet vanzelfsprekend. Zodoende, in Roermond samelen moeders honderden kledingstukken in voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daar zijn ze de afgelopen tijd mee bezig geweest. En dan morgen worden die gratis weggegeven bij een kledingbeurs. Ja, nou, als je daar geen goede naast van krijgt, dan weet ik het ook niet meer.
1: Omdat wij merken dat er veel gezinnen in Roermond zijn die het financieel helemaal niet zo makkelijk hebben. En wij willen heel graag een steentje bijdragen op dat gebied.
2: Dus iedere keer weer een grote puzzel. En we zijn ook echt afhankelijk van de groep moeders en de vrijwilligers die wij om ons heen hebben verzameld hier.
1: Waar altijd heel veel vraag naar is, zijn slaapzakken. Daar hebben we een groot rek van, daar hebben we nog dozen vol van.
2: We zijn ook echt heel trots op wat we tot nu toe hebben neergezet. En als je ziet wat voor spullen we iedere keer ingeleverd krijgen, ja, dat is gewoon heel fijn.
1: We hebben zoveel winterjassen gekregen, winterschoenen, rompers, truitjes, vesten. Je kan het zo gek niet bedenken, pyjama's. Kom kijken en neem je Big Shopper mee, want alles mag weg.
0: Nou, kijk eens. Klinkt hartstikke goed, zeg. Het gebeurt dus allemaal, even kijken, morgen bij de Groene Transformator op het weerstandterrein in Roermond. Vanaf 12 uur. Mensen die kleding hebben ingeleverd, die mogen trouwens al eerder komen. En dat gebeurt dan allemaal onder de koepel van het Mama Café in Roermond.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
12: Dat is genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
11: Kijk op rousseau.nl.
14: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
15: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
16: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
15: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
17: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
20: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
21: Honda, the power of dreams.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
25: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
24: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
26: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
27: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
26: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
28: Groenselenvlaai, kersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.

Domino Dancing natuurlijk van de Pet Shop Boys. Zometeen over een paar minuten gaan we eerst weer helemaal onderdompelen in een kwartier lange uitsluitend Limburgs muzikaal materiaal. En daar is meteen de uitnodiging aan uw adres bij gemeutje. Roept u maar wat u wil horen. Eerst Ed Sheeran nog tussendoor.

Met de ogen dicht geknepen. Ed Sheeran, eyes closed. Hier staan de oren ondertussen wel open. En te klikken tiet de oogbal, want anders had je niet kunnen lezen natuurlijk wat er aan de respons is binnengekomen. Nou, bijvoorbeeld vanuit Arno, die ziet nou wat. Op deze zaterdagmiddag kan nog wel even wat muzikale energie gebruiken. Doet Tjurre Merdi een band vanuit Limburgs Amerika voor de kerk op het plein van natuurlijk Roenes. Nou, bij deze. En verder, ook wel een leuke Marjolein zit. Nou, doet Benny Nijman over de vrijgezellenmer. De vrijgezel die pas gaat slapen. Ja, wanneer gaat eigenlijk slapen, volg ik nou af. Nou, ze komen allebei voorbij in natuurlijk het Limburgs kateertje.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Ja, het was weer een heel bevalling uur. Geen menselijke edities tijd mee, folks.
1: Zo, dan on!
2: Limburgs kwartierke.
0: Ah, klopt wel lekker. En de volledige breedte wordt in benut van het Limburgse muzikale oeuvre. Even kijken, begonnen met Rowan Erzendon, Benny Nijman, Ton Engels, Beppie Kraft. En dan nog Lucas en Steve en de rockers van De Wolf. Mocht de verzoekje wat betreft het Limburgs kwartierke nou over het spreekwoordelijke randjes ingevallen. Oh, niet getreurd. Ik ben van plan om het morgen nog eens dunnetjes over te doen. Dus dikke kans dat er dan voorbij komt. Hé, hey, eerst even lekker nazomeren.

heerlijke galm. Dat kan alleen maar dan van de mannen van Bastille zijn natuurlijk. Pompa, hier net bij Alleen. Zometeen wat betreft de muziek, ja, misschien heb je ze al voorbij horen en zien komen. Omdat je de afgelopen dagen je derrière op een Maastrichtse terrasstoel hebt neergepot. Er is een Spaans studentenmuziekensemble bezig om daar door de straten te trekken. Dat zijn eigenlijk allemaal Spaanse studenten. En die brengen eigenlijk een soort traditie daar ten gehore. En dat klinkt niet misselijk.

0: I'm Your Baby Tonight. We blijven hier trouwens nog even bij de muziek. Maar dan wel een iets andere genre. Een genre dat de afgelopen dagen, misschien ook nog wel dit weekend, weet ik niet helemaal zeker, in Maastricht, op de straten, bij de terrassen is te horen. Dat is dan helemaal de verdienste van de studenten van de zogeheten Tuna de Universitaria Maastricht. Zij lijken op pad voor een vrolijke serenade, maar achter die muziek schuilt ook wel een eeuwenoude traditie. Ontstond ooit in Spanje en Portugal. Ja, dat is er ook wel aan te horen.
1: Tuna is een Spaanse studententraditie. Voor de mensen die het kennen, een dispuut waar we muziek maken.
2: Español.
1: Het stamt uit, origineel vanuit de middeleeuwen en dat verklaart de pakjes ook wel. En dat komt allemaal uit Spanje en Portugal en is ook afgereisd naar Zuid-Amerika en sinds ruim 30 jaar ook hier in Nederland.
3: For me it's very important. It's one of the reasons why I also chose Maastricht. I knew that there was this tuna of Maastricht here. I couldn't even imagine in my dreams when I was gonna move here that I would have the opportunity to keep playing, to keep the Spanish tradition. So yeah, it's really cool.
0: Ja, het krijgt er al meteen gewoon goede zin van, hè. En dat, ja, dat heerlijke nazomeren, dat is ook wel op zijn plek. Dus even kijken, hoe heet ze nou alweer? Ja, prachtige naam alleen al, hoor. De Tuna Universitaria Maastricht. Oh, hasta la vista, muchachos.

Don't You Look Back. Ja, het klinkt ook hartstikke vrolijk, maar de schijn bedriegt ook wel een beetje. Don't Stop van Fleetwood Mac werd geschreven door Christine McVie. Schreef het nummer over haar scheiding. Scheiding met bandlid John McVie. Vrolijke optimistisch geluid is dus eigenlijk zo'n beetje gebaseerd op een keiharde break-up. Ja, maar goed. De liefde, daar worden nog alles liedjes over geschreven. En die klinken niet allemaal diep treurig of heel droevig. Gelukkig maar. Hier niet trouwens, Mr. James Blunt.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Porta.
9: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger. Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
10: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
12: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
24: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
25: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
26: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
27: Het is weer A2 weekendbreak. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
28: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
29: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
30: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
31: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
30: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.

0: heerlijk zaterdagmiddag. De klok is net 12 uur geslagen, het zonnetje schijnt en de temperaturen die zijn ook al prima.
1: L1. Zin in zaterdag.
0: Dan hebben wij wel zin in die zaterdag. Ik zit trouwens te kieken, het weet alleen maar beter nog de komende dagen. Gaan we nog even kieken richting de 26 om en nabij, is de verwachting vermergen. En komende week door de week, ja, misschien wel richting de 30 graden. Dat dan allemaal wel eentje september. Dat is toch wel een unicum. Zit ik te denken, dan kunnen we natuurlijk alweer wat zomerrits aanzwengelen, toch of niet? Sterker nog, ja, de keuze is reuze en de keuze ligt helemaal bij u. Dus hij is in de zwoele zomernachten, de zwoele nazomernachten, even voor het idee. Of Dragosta Dintij, het toppertje van Tropical Danny en Guillermo of zo. Nou, laat me weten, ik huur het heel geer van welke nazomers semi-tropische plaat dat ik voor u moet draaien.

prachtige stem heeft Stella Lefty. Daar konden we hier de afgelopen minuten van genieten. Wat we trouwens nu van mogen genieten. Ah, dat moet je hem aankomen natuurlijk, hè. Ja, ik vroeg net namelijk, nazomertje, dat is wel aan de orde. Temperaturen van vet boven de 20 graden. 30 graden wil ik zeggen, maar zover is het nog niet. En zodoende stuurt Annette door. Nou, wij Ruben, dan heb ik wel zin in die ene nogal bekendje zomerrit van Los Del Rio. Doe maar mee, hè, met die arm. Handen op de onderarm. En zo verder, en zo verder.

0: Wat een kermis van Jontana natuurlijk. En van Lieshout en Artja. Vrij toepasselijk denk ik op het moment dat je nou misschien wel richting Vlaaienstad aan het rijden zit om te groot te doen aan die 130 attracties. Of zelfs meer dan 130, zo heb ik laten vertellen. Het kan wel druk zien, want de verwachting is dan vaak tussen de 3 en 400.000 bezoekers voor Wiert Kermis. Nou, met deze temperatuur en met het mooie weer van vandaag merken, zou dat misschien nog wel eens daar bovenuit kunnen komen, denk ik, qua aantallen. Ik zit trouwens even op het wereldwijde web te surfen wat nou het hele concept kermis eigenlijk is, hoe dat vanavond komt. Nou, volgens Kinners buurtje kermis tot een van de oudste feesten van Nederland. Zo'n middeleeuwse wortels hebben zelfs. Kermis was oorspronkelijk een katholiek feest in de vorm van een jaarmarkt. Wordt een speciale kerk misgehouden, vul je hem aankomen. En dat woord dat wordt later verbasterd naar kermis.
1: Ondanks allerlei nieuwe vormen van amusement heeft de kermis nog niets van zijn magische aantrekkingskracht verloren. En dat geldt zowel voor ouderen als voor de jeugd.
0: Plezier en Jolijt, dat was jaren geleden al het geval. En dit weekend ook het geval in Wiert.

Een zonovergoten weekend in het verschiet. En daar zijn we eigenlijk nog maar net aan begonnen. Hey, nou, trouwens net de Clean Bandit samen met Anne Marie was dit Rockabye. En wat betreft de muziek en wat betreft die zonovergoten toestanden, vroeg ik eerder op deze zaterdag welke zomerrit eventueel vrucht zou mogen weer aangezwengeld. Ja, na zomerrit, beter gezegd. Dan kregen we dus al het prachtige Macarena door. Ja, dit is ook wel een typische zomerknaller. Beetje guilty, maar wel lekker. Over dat sausje. Ready.

Ja, de vraag was als volgt. Welke nazomerrit mag ik voor je draaien op dit zonovergoten, of in dit zonovergoten weekendje? En Remco zei, nou, doe maar Last Ketchup met de welbekende ketchup-song. En dan is het credo geheel van toepassing. U vraagt, wij draaien zometeen trouwens nog. Ook wel. En dat is dan weer op aanraden van Marjolein. Die zegt, ja, Casey and the Sunshine Band. Weet je, het hoeft niet per se een echte zomerhit te zijn geweest. Het kan ook gewoon in de naam zitten natuurlijk. Wat betreft deze plaat... Ja, misschien iets minder toepasselijk wat betreft de zomer. Maar ik denk dat hem op weer het kermis wel voorbij hoort komen.

heerlijk. De disco-deuntje van natuurlijk Casey en de Sunshine Band. Keep It Coming Love. Weet je, misschien nog als de dag van gisteren dat deze plaat voor de eerste keer te horen was. Sterker nog het jaar dat die uitkwam. Ja, kleine disclaimer, dan kan het wel even zijn dat je nu enigszins oud voelt. Het is namelijk precies 50 jaar geleden. 1976 kwamen Casey en de Sunshine Band op de proppen met Keep It Coming Love. Heerlijk, dat opvallend eenvoudige herhalende baslijntje. Dit dan, ja, dat is toch weer heel wat later, 1982, Mr. Michael Jackson.

gaan tamelijk historische platen dus hier. Hadden het er net al over. Dit is van 1982, Michael Jackson. De plaat die ik nu voor je klaar heb staan kwam uit in 2003. Maar voor de echte kenners onder ons kunnen er misschien nog een stukje, een sample, zoals dat zo mooi heet, uit 1970 in herkennen. Are You My Woman, Tell Me So van de Cheelights. Daar gingen Beyoncé en Jay-Z mee aan de hal. Yes.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
12: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
18: Autotaalglas zit echt overal.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
23: Met Rousseau chocolade.
22: Kijk op rousseau.nl.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
8: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
10: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
11: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
10: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOD-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tna.nl/zorg.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
16: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Dit is L1, met het nieuws van 5 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en Ja 21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe
17: geeft ruimte.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Hey Remon!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
24: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
11: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: Alles over vrouwengezondheid. Tickets groenekruisleden.nl/vrouw.
12: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
19: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
4: Sterretje? Ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
11: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar het been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja, 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte.